wegtrek met die son op achter mij. De doodskloof se donker nek met hoop wat voor mij wei. Storm twee klein sinkies voorbij maats mijn arms vol. Nog nooit was vetkruidstrepen precies zo

avond zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die Wimpy bar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaalvoet kinders in die straat.

Chelsea Hotel. Stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkbaar. Ons survive met een helse lot pijn in ieder landje.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Volg ons op Facebook en Luister FM. In the darkness of the night.

Nasa roering op die kaai. Hoor die mense praat en lach. Daar kom die skuite met al zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een viesmaal. Wie het nou bees of skaar? Daar stoef patats en druif konfuit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Let the fire fall, man. Dat is dan voor mij mooi in zijn ding. Zo klaarmaken. En dan vertrek ze hier. Oh, man. Ik love it. Ik love it. Ik love it. Love it, love it, love it, love it, love it, love it, love it. Zo, hartelijk een goeie morgen, dames en heren. Het is lekker om samen met jullie te kijken vanmorgen. Ik hoop jullie allemaal het een lekker dagje. Ik hoop jullie dagje het goed begin met lekker... Weet maar, ik hier een creme, ons hier breakfast in beds en alles. En wie is van die tijd, die kinderen zit op. En je weet, hierdie jaar is die heel eerste jaar wat Floy opgewonden raak. Voor papadag. En ek het dan nou nog nie gesien nie, natuurlijk is ek in die huis het baie vroeg voor allemaal opstaan, maar ek sien baie uit om huis te gaan. Maar wat het my so lekker maak, is dat sy het lekker gemaakt in die week al. Papa's, papadag, papadag, papadag. En dan denk ek net myself, besef ons die rol wat ons speel, manne, in ons huis. En die groot ding is daar waar ons minder raak, daar waar ons nie ons werk doen nie, dan is daar jou tekort. Nie net in die kind nie, en in die huis, en in die vader se woorde. Je weet, en het slaan my hart, je weet, ek het self baie dinge met vaderlijke figure in my leven gehad, en nog steeds het, en dit is een moeilike pil soms om te slik, vooral as jy weet wat is reg, en weet wat moet gebeur, en al die type jazzers. So dit is nogal zwaar, man. So ek sê even vanmorgen, as jy die dad is, wat alles recht doen. Okay, allemaal maak fouten, maar ek bedoel met jou kinders. Well done. As nie, doen het. Doen het vandag. Begin het vandag. Het help nie. Hou op drank en verslavings en dinge kies boe jou familie en boe die Here. Want het gaan niemand help nie. Dat kan ek jou nou al beloof. Op die einde van die dag verwacht die Here dit van jou en hy gaan jou aanspreeklik hou een dag. Vir dit. Vir dit. En ek denk nie jy wil daar staan en vir die Here verduidelik hoe kom waarom en wat nie. It's not worth it, man. It's not worth it. So ja, dames en heren, dit is 7 minute net voor die tijd van 7. Onthou omtrent oor so 20-25 minute. Begin ons die kerke en geloofwaardige centrums ook te adverteer. So asjeblief, stuur dit vir ons dier. Laat ons bykie vir die mense kan sê, waar kan hulle die Here gaan dien vermoorde en waar kan hulle die getuienis groot maak in die Here se sy huis vandag. Stuur dit bykie vir ons dier. 082-333-667. Nou, jylle kan weer vir my boodskapies deurstuur. Ek sê weer, so tussen, kom ek sê, nou en kwart oor agste kans, dat ek hier en daar boodskapies insqueeze vir jou dad of vir iemand in jou leven. En wat ek nooit doen nie, vooral nie op hierdie program nie, maar asjeblief, as jy graag wil, ek gaan nie in jou pad staan nie. Een van my favorite songs in die wereld, meneer Chris Elson, hy sê, because he lives. Maak jy saak wat nie jou leven aangaan nie, is omdat die vader leef.

jongen verdwaas. Op en af gekruip op zoek naar die baas. Die wende en die pannen het verkeerd omgewaai. Die zwalk is het verdwaal en het omgedraai. Want je het huis toegegaan om nu weer terug te komen. Wat maak ik nou, o lieve zoon?

Kijk dat je kop van je. Kijk voor mij. En je lacht voor mij. En je zegt voor mij. Maar kom, zet die langs mij. Je schuift even op. En als er lucht om je kop. Je zegt, kijk op.

Het hierdie boodskap ingekry van Ilse. Sy sê baie geluk aan ons ma en ouma Elise Kirsten met haar verjaarsdag vandag. Ons is baie lief vir ma en dit kom van Ilse, Marco en Amore. En ons by Luister FM sê ook veel geluk vir u, Elise. En hierdie een van Bianca Barnard wil net een gelukkige vadersdag toewens vir pa, opa, oom Peer van Royen in Colchester. Mag hy een wonderlijke dag hee en mag God hom rijklik sien. Dankie vir alles, baie liefde en dit kom van Bianca, Franco, Daniel, Tian, Yolandi en Gordon. Jy is ingeskakeld saam met Doran, the curator, the classics en jukebox gems net hier op jou lekker luisterstasie. And here we have a special request, this one came in earlier from John. Good morning, can you please play Betty Davis Eyes from King Kong? Luister FM.

en om altyd na ander uit te reik. Hoe om na liefdesgeluk te streef en om te same nooit ooit terug te kyk.

Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tijd is nou so 3:03. En jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. En dit gebeur natuurlijk elke sonderdag tussen 3 en 6. En dit is een speciale ene vandag, dit is Vadersdag. Maar voor ons by hom kom, wil ek eerst net vir Chantel sê baie, baie dankie vir een lekker country hardloop, ons country queen. Het was weer een lekker ene gewees vandag. Ek het so'n bykie van een para in my keel vandag, so verskoon maar, as daar so'n bykie gehoestende proes gebeur partij keer, dis niks ernstig nie, ek sal oorleef, en ons gaan lekker saamkeier vandag. Ons doen om so'n bykie anderster vandag, ons gaan nie die 3 vir my, 3 vir jou doen, soos wat ons om traditioneel doen nie, soos ek gesê, dit is natuurlijk Vadersdag, so, as jy enige speciale Vadersdag versoek het, wat jy vir my wil deurstuur, is jy welkom om so te doen. Die WhatsApp lijn is op 082-333-667 en ja, dan vier ons vandag al die papas hier in die Luister FM kontry. Right, so natuurlijk wil ek vir my pa ook net sê baie, baie gelukkige Vadersdag daar ver, ver, ver in Nylstroom en ja, ek wens ons kon vandag bykie so met pa gekeier het, maar weet maar net, pa is in ons harte vandag en natuurlijk gaan ons ook lekker muziek maak, so, kom ons vat om soos wat hy is, en ek sien hier soos al een klomp boodskappe wat vir my leen wacht, maar voor dit, kom ons gaan maak eers bykie muziek.

fijn teen die groter dors, met een koue hart tot die morgen eeuw, drink ek teen die vuur in my kop.

lekkerste voor jou alleen. Eindelijk nogal bij je. She's crazy like a fool.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Ga niet aan. Mijn broer is ook naar iets zoals ons te gewonnen. Jij en Dani en ons allemaal weer kan uithangen als jij hier is. Of ik hoop dat het niet op de deur of iets niet, maar laat mij weten. Oké, okay, cool.
1: Wauw, kijk gewoon hoe mooi is die man. Ik weet niet of jij al in Stellenbosch is. Of

even mij, Katrina. Is je nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En niet laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina. Nog respect voor mij. Dat kan niet goed veel. Om zo alleen te blijven. Zeg voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Gedrankerij, en die laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina, nog respect voor mij. Dat kan niet goed veel om zo alleen te blijven. Ik denk terug aan jouw dag, toen ik bij jou wel weer. Weet nou, Katrina, dat was de les voor vlees. Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij weer? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Al mijn gedrankerij, en je laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina.

Ze voor mij, Katrina. Als jij nog lief voor mij. Met al mijn gedrankerij. En niet laat komerij. Ze voor mij, Katrina. En nog respect voor mij.

Twijfels allemaal in cirkels. Raak niemand ooit bewust. Dis die vroegmiddagse maalnes. Laat maar achteres. Met ijsterpaarden zwem ons. Deur zwart rivieren. Soos ruiters.

asof ek jou weer van voor af leer ken. En kan het wees dat ek jou die eerste keer gesoen het op daardie strand met daardie rowwe, rowwe see.

Flammen i 12 i som en ek verlang maar op net die duskant kradop. Garenboom is tans kuins geknakt

olifant, buiten op je stoep, mijn kind. Hoor hoe rak zij aan die rijten. Rijk die kruid, mag ik eens in die tuin, wat brandt. Kijk die donderstralen buiten.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.